0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix, dankjewel.
3: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

kom ik een berichtje tegen van Wendy Savelberg, nog van gisteren. Die zei toen, vandaag wordt ons eerste kleinkind geboren. En wat doe je dan? Wachten met de radio aan en lekker muziek luisteren. Groetjes van een nu al trotse opa Marcel en oma Wendy uit Deventer. Nou, ik ga ervan uit dat alles inmiddels ter wereld is gekomen. 10 vingers, 10 tenen, gezond en wel. Dus we zeggen goedemorgen en gefeliciteerd.

augustus. En ook voor de regio Midden is de zomervakantieperiode nu echt afgelopen. Dus we zijn weer allemaal gelijk. We delen het maandaggevoel. Voor de een is dat frisse zin en energie van kom erop. En de ander zal misschien nu nog aan het zuchten zijn en liever nog in bed hebben gelegen. Hoe dan ook, vandaag verloopt het weer in Gelderland eerst nog wisselvallig. Van west naar oost trekken er enkele buien over ons heen. Maar vanmiddag wordt het geleidelijk droger. Dan breekt dus de zon steeds vaker door. Het wordt 19 tot 21 graden bij een meest matige westenwind. Morgen en woensdag lijken vervolgens overwegend droge dagen te worden, met een afwisseling van zon en wolken. Temperatuur beide dagen zo'n 22. Wat is er zoal aan nieuws te vinden op onze site en in de app? En wat staat er in de ochtendkrant op de voorpagina? Ik geef je een overzichtje van deze maandagochtend. De grote gezamenlijke kop vanochtend is toch wel goud voor de Holland 8 op het WK roeien in Amsterdam. Met een wereldrecord erbij. De NRC, de Telegraaf, het AD en de Volkskrant hebben het er uitgebreid over vanochtend. Ook breed in de kranten, de gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus met zeker 8 doden. Trouw en de Gelderlander openen ermee. De Volkskrant schrijft over de verwoesting in Nepal. In het dal daar is alles meegesleurd door de stortvloed. En daar wordt nu ook de 29-jarige Christiaan uit Nijkerk vermist.

kort nachtje gaan de coalitiepartijen vandaag vanaf 9 uur weer verder met de begrotingsonderhandelingen. D66, VVD en CDA zijn er vannacht niet uitgekomen. Het zit nog vast op de belasting op vermogen en de sociale zekerheid. De tijd dringt, want de begroting moet uiterlijk vannacht klaar zijn voor de Raad van State. 190 kilometer over asfalt en gravel, dwars door de Achterhoek. De 9e ronde van de Achterhoek is gisteren gereden met duizenden...

0: Jan Visser, Joshua Huppers en winnaar van de 9e ronde van de Achterhoek, Roland Konings.
1: Het weer werkte niet helemaal mee. Het was regenachtig, het was ook glad op de wegen. Maar dat maakte het publiek allemaal niks uit. Die hebben genoten. De Gelderlander heeft het over de Graafschap die na een flinke nederlaag bijna onderaan bungelt nu. NRC vertelt het ontroerende verhaal van Arij, 89, van Schiermonnikoog. Om de week reist hij een halve dag met twee veerboten in een lange autorit om zijn vrouw met dementie te bezoeken op Terschelling. Er is namelijk geen verpleeghuis op zijn eigen eiland. En tot slot de Telegraaf met een verhaal dat zo uit een film komt. In Duisburg heeft een gevangene op de derde verdieping de tralie van zijn celraam losgewrikt, is via de buitenmuur naar het dak geklommen en verdwenen in de nacht. De man zat vast voor diefstal. Kun je nageven, als je ergens goed in bent, dan hou je daar niet zomaar mee op. Ja, en ontsnappen, dat mag. Dat vind ik altijd zo bijzonder iets. Daar is niks op tegen. Eurythmics, Right By Your Side. 11 minuten over 6.

0: The Beatles en Get Back. Het is 18 minuten over 6. Goedemorgen Gelderland. Zullen we een goed begin maken van deze nieuwe week?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Een klein spelletje doen we even. Het is een intro spelletje. Ik heb een plaat die ik graag wil draaien. En dat mag ik eigenlijk alleen doen als de intro wordt geraden. Ga ik de hint geven? Nee, ik laat eerst wel even de intro horen alleen.
1: Een goed begin.
0: Die dus. En dan wil ik graag de titel en de artiest. En dat mag je doorgeven via frank@gld.nl of een appje. Ik sta nog te denken, zal ik een hint geven? Maar ja, nee, je hoort het eigenlijk al erdoorheen. Hè? Ja.
1: Een goed begin.
0: Het is weer gerelateerd, kan ik zeggen. Maar je hoort het ook gewoon regenen. Nou, de titel en de artiest, die heb ik van je nodig. Snelle. Laat het licht aan, hoor je nu.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Bam, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Barneveld is het nu 15,9. In Arnhem 17,1. Er waren vannacht verspreid over de provincie enkele felle buien en lokaal onweer. Deze nieuwe week hebben we overdag voornamelijk wisselvallig weer. Met een zuidwestelijke wind. Vandaag krijgen we ook behoorlijk wat regenbuien over ons heen. Temperatuur komt uit op maximaal 21 graden. Op de beruchte Maas- en Waalweg, de N322... waar de afgelopen 12 jaar al 8 dodelijke ongelukken gebeurden, is opnieuw een fietser zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam op een kruispunt in botsing met een auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg tijdelijk af voor onderzoek. En de brandweer is een week erom voor de tweede keer deze week uitgerukt om een gans met een visdraad in de bek te redden. Samen met de dierenambulance is de vogel gevangen, waarvan de visdraad verlost en daarna op een andere plek weer uitgezet. Meer Gelders nieuws bij ons op de website en in de mobiele app. En verkeersinformatie, A1 Apeldoorn Amsterdam.

0: tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 minuutjes. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdiel 7 minuten.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd? Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Goedemorgen Gelderland.

0: De man van Roxy Music, Brian Ferry. En zijn Don't Stop the Dance. Nee joh, we beginnen de week nog maar net. We gaan echt niet nu al stoppen. 6:07. Goedemorgen, goedemorgen. We hebben iedere donderdag op TV Gelderland een opsporingsprogramma samen met politie en justitie. Plaatsdelict, niet te verwarren met mijn ochtendspelletje Plaatsdelict. En in Plaatsdelict aandacht voor allerlei zaken uit de provincie. Bijvoorbeeld deze, aandacht voor de inbraak bij een tuinbedrijf in Oosterhout. Twee mannen forceren midden in de nacht de werkruimte en gaan dan gericht op zoek naar de kluis van het bedrijf. En uiteindelijk knippen ze ook de kabel van de bewakingscamera door. Maar ja, dan zijn alle beelden al lang opgeslagen.
1: Bij een tuinbedrijf van de Oosterhoutse straat in Oosterhout komen in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni twee inbrekers aangelopen. Als ze merken dat er een camera op ze gericht is, kijken ze snel weg en probeert eentje alsnog een pet op te doen. Maar dan had hij dat toch wat sneller moeten doen. Een camera maakt een close-up van hem en daarop is te zien dat zijn haardos op zijn retour is. Ze lopen heel rustig over de tuinderij en gaan van de kas naar een werkruimte. Daar bekijken ze met behulp van een zaklamp de situatie. En bingo, de lichtbundel valt op het doel van hun nachtelijke missie. De kluis. Daar moet even wat gereedschap aan te pas komen. Het zijn tenslotte inbrekers. Ze komen terug met een koevoet en doorzoeken de werkruimte. Eerst halen ze een ladekast van de muur en die zetten ze op hun werkbank. De kluis volgt erna en die proberen ze te openen. Helaas net buiten beeld. Geen beelden, maar we horen wel hun stemmen. Het blijkt dat die kluiskraken nog helemaal niet zo eenvoudig is.
2: Ze zitten te scharnieren.
1: Ze hebben nog steeds niet door dat hun stemmen worden vastgelegd door de bewakingscamera. Uiteindelijk lukt het ze om de kluis te openen, maar de inhoud valt ze tegen. De mannen gaan opnieuw op een huppeldrafje over het terrein. Komen weer terug met hun gezichten afgewend van die vervelende camera. Om opnieuw op zoek te gaan in de werkruimte. Er moet hier toch meer waardevols te vinden zijn dan dat ze in de Lidl-tas kunnen meenemen. En dan ontdekken de inbrekers een router van de bewakingscamera's.
2: Hij heeft een andere camera niet.
1: Ze knippen een kabel door en het beeld gaat op zwart. De inbrekers hebben veel moeite gedaan voor een buit van uiteindelijk €300 cash. Daarmee gaan ze er vandoor. Weet jij meer over deze mannen, bijvoorbeeld door hun stemmen, of weet jij iets over die inbraak eind juni? Meld het aan de politie. Anoniem tippen kan natuurlijk ook.
0: De beelden en dus ook die stemmen van deze twee, die staan zo meteen bij ons op de site gld.nl. En als je iets herkent, dan zou het fijn zijn als je wilt bellen met 0860 70 11. Je kunt ook altijd anoniem tippen, hè? Meld misdaad anoniem. Weet je het nummer? 0800 7000. Zometeen dus de beelden bij ons op de site Imagine Dragons. Nu en zometeen een goed begin. De oplossing.

0: Imagine Dragons en On Top of the World. Nou, dat is een lekker begin, zeg. Toch?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, daarover gesproken. Een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro laten horen vanochtend vroeg. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Met de vraag, herken jij welke plaat dit is? En nou ja, dat was natuurlijk een beetje weer gerelateerd. Dat werd zo herkend onder andere door Bea, door Irma en door Darja. Ik heb ook nog een appje van Token erover. Die zegt, goedemorgen. Deze laatste dag van augustus. Ik word steeds luier. Ik slaap steeds langer. Maar vandaag, deze ochtend, ben ik wakker, klaarwakker. En toen hoor ik het. Het regent mannen. Een goed begin van vandaag is Raining Man van The Weather Girls. Regen is wat Token betreft alweer genoeg gevallen overdag. Laat het 's nachts maar weer regenen. En ze hoeft er geen mannen uit de lucht te laten vallen. Ze zegt, ik heb er één en dat is genoeg. Ja, een mooie laatste droge dag van augustus wordt ons toegewenst voor Token. Ja, dat gaat hem niet worden, Token. Want er wordt alweer een code geel afgegeven vandaag. Vanwege inderdaad de naderende buien.
2: Goedemorgen, Frank hier. Checo uit Hoenderlo. Dit is soms de Weather Girls. Met It's Raining Men. Goeie uitzending.
0: Ja, nou, dat was hem dus, hè. Komt hij helemaal.
3: Hi, we're your Weather Girls. Uh-huh. And have we got...

0: Het zijn de Weathergirls uit 1982 met It's Raining Men. Halleluja, it's raining men.
1: It's raining men. Nou, of dat zo goed is voor je tuin.

0: Ang Lee and Choosing Taxes. En daarvoor It's Raining Man van The Weather Girls, 7:10. Waarbij luisteraar Wouter inderdaad terecht opmerkt of dat nou zo goed is voor je tuin. Ja, inderdaad.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Maar de regen wel. En er komt nog meer regen aan. Na een toch wel hier en daar wat natte nacht volgens mij. Ja, Alfred Snoek, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank.
0: Want we hebben wat verdeelde buien gehad, hè, afgelopen nacht.
2: Nou, ik moet je zeggen dat het in Gelderland wel mee is gevallen. En de buien zijn vooral actief geweest in de kustgebieden. En dat heeft een oorzaak. Dat heeft namelijk alles te maken met het relatief warme water van de Noordzee. Dat is de afgelopen maanden natuurlijk goed opgewarmd. Zeker in deze zomer. En dat warme water, dat is echt een voeding voor het ontstaan van forse regen en onweersbuien. Ik zag bijvoorbeeld dat in de Kof van Noord-Holland al op diverse plaatsen meer dan 20 mm regenwater sinds middernacht is gevallen. En laat daar nu nog steeds een hele actieve bui actief zijn. Alhoewel, hij trekt nu inmiddels Friesland binnen. Maar er komen nieuwe buien aan, soms ook met onweer. Maar in Gelderland is het eigenlijk vannacht op de meeste plaatsen droog gebleven. En we beginnen de dag zelfs heel mooi. Met flink wat zonneschijn de komende uren. Geleidelijk aan neemt de bewolking toe. We zien in eerste instantie die buienwolken aan de westelijke horizon hangen. Ik denk dat ze later vanmorgen en anders wel vanmiddag ook over Gelderland gaan schuiven. En inderdaad dan uiteindelijk wel weer een paar millimeters aan regenwater opleveren. Sterker nog, op sommige plaatsen kan zelfs eventjes de regen met bakken uit de lucht naar beneden komen vanmiddag. Er is ook onweer mogelijk. De wind is nadrukkelijk aanwezig. Nu nog vrij rustig, maar die gaat ook aantrekken. Maakt het wat onstuimig vanmiddag. En de momenten dat het droog is, met af en toe zonneschijn, ja, die hebben we ook nog wel. Dan wordt het nog vanmiddag zo'n 18, 19 op een enkele plek maximaal 20 graden.
0: Oké, en dat is dan de laatste dag van augustus. Dat betekent morgen september en dan is het voor jullie herfst, hè?
2: Ja, begint voor ons de herfst. Nou, ik denk dat die eigenlijk met heel normaal weer begint voor de tijd van het jaar. Want de komende dagen zien we dat de temperatuur 's middags zo tussen de 20 en 21, 22 graden ligt. Het is erbij een beetje wisselvallig. Er zijn mooiere dagen. Morgen bijvoorbeeld ga ik ervan uit dat het eigenlijk zo goed als overal droog blijft in Gelderland. En regelmatig zonneschijn. Woensdag, het ziet er ook nog niet onaardig uit. En dan donderdag en vrijdag neemt het risico op buien wederom toe. En zo zie je dus dat het een beetje op en neer gaat. Geen stabiel weer, ook niet continu verregende dagen. Af en toe regen wat de natuur goed kan gebruiken. En af en toe een mooi weertype om er heerlijk nog op uit te trekken.
0: Oké, Alfred, dankjewel.
2: Yes.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot straks.
0: Tot straks. En ik zie dat Jan Sommerdijk ook al binnen is. Dat is mooi. Dan kunnen we zo meteen naar 7 gaan terugblikken op het Gelders Sportweekend. Hoe is er gepresteerd op de velden, op de weg, langs de lijnen, noem maar op. En ik heb een plaat delict weer voor je uitgekozen. Een dossier waarvan ik denk, dat is niet helemaal in de haak. Dat zouden we toch samen met de platenpolitie en de luisteraars van Radio Gelderland moeten kunnen oplossen vanochtend. Maar ja, moet nog wel lukken. Dat is zometeen na 7 uur. En na Marillion. Dit is Kaylee op Radio Gelderland. 7:07.

Marillion en Kaylee op Radio Gelderland. Goedemorgen. Ja, ik denk, ik heb op zich nog even plek voor een klein plaatje. En ik zie Dolly Parton, waar we natuurlijk vorige week uitgebreid over hebben gehad, dat hij weer op een nummer 1 hit afstevend. Door alle aandacht natuurlijk voor haar muziek na haar overlijden. Ze lijkt in Engeland alsnog haar eerste nummer 1 hit te krijgen. Want 9 to 5... wordt daar massaal gestreamd en gedownload. En staat bovenaan de voorlopige hitlijst. Maar ze heeft eigenlijk nog nooit op het nummer 1 gestaan in Engeland. Dat is toch wel bijzonder, hè? Maar wie het ook uitstekend doet van haar is Jolene. En dat is eigenlijk wat mij betreft een mooier nummer. Dus laat ik nog even een klein deeltje geven. Voor de Engelse hitlijst dan. Ik weet niet of dat kan vanuit hier, maar ik probeer het toch.

Houtkamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op

0: Wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
4: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
3: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
5: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
3: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 6 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel ook 6 minuten. De A15 5 minuten Nijmegen Rotterdam tussen Arkel en Hangingsveld Rotterdam. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermals

0: ze in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

komt een leuk mailtje van Petra en Chris nog voorbij. Die zegt, we staan inmiddels 2 maanden op een camping in Wolfhezen. We kamperen daar 1,5 jaar in afwachting van zijn nieuwe woning in Doorwerth. Het is heerlijk om net als vroeger weer naar Radio Gelderland te kunnen luisteren. Je hoort liedjes voorbij komen die je al lang vergeten was. En die blijven dan de hele dag hangen. Groetjes vanuit Wolfhezen van Petra en Chris. Groetjes terug. Substituut hoorde je van Cloud, inderdaad. Het is 9 minuten over 7. Goedemorgen, maandagochtend.

zomervakantieperiode is nu echt voor iedereen afgelopen. Dus we delen dat maandagochtendgevoel wat voor de een is van kom erop, lekker zin in. En voor de ander, oh, lag ik nog maar in mijn bed. Dat verschilt. Maar voor iedereen geldt dat het vandaag

0: voornamelijke kop vanochtend is goud voor de Holland 8 op het WK roeien in Amsterdam met een wereldrecord erbij. De voorpagina's van NRC, de Telegraaf, het AD en de Volkskrant lees je dat vanochtend. Ook breed in de kranten, de gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus met zeker 8 doden. Trouw en Gelderlander open ermee. Ander nieuws, de A2 gaat vanavond dicht tussen Kerkdriel en Empel. Een verkeersportaal boven de snelweg is zo ver verroest dat het met spoed weg moet. Vanaf 9 uur vanavond is de weg richting Utrecht dicht en vanaf 11 uur ook richting Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via Arnhem en de weg gaat morgenochtend dan om 5 uur weer open. Dus de A2 vanavond dicht. Het Financieel Dagblad meldt dat de hypotheekrente verder oploopt, onder meer door de onrust rond Iran. Grote banken kondigen deze week nieuwe verhogingen aan. De Volkskrant opent met de verwoesting in Nepal. Daar wordt ook de 29-jarige Christian uit Nijkerk vermist. Hij deed mee aan een groepsreis toen het land werd getroffen door zware overstromingen. Sindsdien ontbreekt elk teken van leven. Zijn familie volgt de ontwikkelingen via de autoriteiten ter plaatse en vraagt nadrukkelijk om rust en privacy. Bij het AD is de vakantie voorbij. Nederland staat weer massaal in de file en vooral dinsdag en donderdag blijven piekdagen op kantoor. De meeste scholen die zijn dus ook weer een week bezig. In de meeste klassen staat er een juf voor de groep. Hoe komt dat eigenlijk, dat het eigenlijk in de meeste gevallen een juf is? Dat weet eigenlijk niemand precies waar dat komt.
1: De kinderen hebben weer een nieuwe meester of juf voor de klas en het is allemaal weer een beetje wennen. Maar ja, meestal juffen, want in Arnhem is 80% van de basisschoolleerkrachten vrouw.
2: Ik word toch nog wel steeds veel als vrouwenberoep omschreven. Ik denk dat het vooral heel erg heeft met aanzien en hoe er naar het beroep gekeken wordt.
3: Hoe zou dat komen? Ja, van origine. Vroeger waren er wel mannelijke leerkrachten toen ik op de basisschool zat. Ja, dat is van een goede vraag.
4: Weet ik niet. Kijk, het onderwijs is een prachtige plek om volgens mij soms ook in deeltijd wat meer dingen kunnen doen. Ik vind, zou het zelf wel een mooie uitdaging vinden hoor, maar ook een hele zware.
3: Ik heb 2 zonen. En die als ze een mannelijke docent hadden, dan werkten ze veel harder. Dat deden ze tenminste wat. Want die vertelden stoere dingen over motoren en die deden leuke dingen in hun ogen. En dus in die zin was dat voor hen heel positief. Ja.
2: Ja, ik vind het het mooiste wat er is. Je mag kinderen verder helpen in deze ingewikkelde wereld. Je ziet ze groeien en je ziet ze steeds beter worden. En dat vind ik het mooiste wat er is.

0: Lloyd Cole en The Commotions en Rattlesnakes hoor je op Radio Gelderland. Het is 7:15. We gaan het hebben over de sport van afgelopen weekend. En als je het hebt over het voetbal, dan weten we dat NEC heeft gewonnen. Een matige wedstrijd in Zwolle. En de Graafschap, daar is het gewoon crisis met een hoofdletter C. En Jan Sommerdijk is aangeschoven hier in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst even NEC. 3-1 zegen uit tegen PEC Zwolle. Maar ja, verdiend. Het was een matige wedstrijd, hè?
1: Heel matig. NEC kwam bijzonder goed weg. Ze kregen 2 strafschoppen. Nou, die waren terecht. En die werden keurig benut door Charles Sherry. 2-0 voor. Daar denk je niks aan de hand. Toen speelde ze ook nog wel redelijk die fase. Toen kreeg PEC Zwolle ook een penalty. Die ging er ook in. 1-2. En de doelpunten kwamen alleen maar uit strafschop beleken. Want ze maakten ook aan de strafschop 2-2. Dachten ze. Maar die werd tegen de lat geschoten. Nog 2 afgekeurde doelpunten van PEC Zwolle. En NEC speelde heel matig. Creëerde nauwelijks kansen. En ja, en toen kwam eigenlijk het moment van de wedstrijd. Toch de 3-1 overwinning binnen door Per Schuurs. Net ingevallen. Hij kopte de bal bij een corner binnen. Dat was echt geweldig voor die jongen.
0: Want hoe bijzonder is dat voor hem?
1: Ja, hij is heel lang geblesseerd geweest. 3 jaar. Ze hebben hem overgenomen van...
0: 3 jaar?
1: Ja, dat geloof je bijna niet, hè? Dus hij had op een gegeven moment ook al gedacht, mijn carrière is helemaal voorbij. Maar toch, bij NEC weer een kans gekregen. Meegetraind. Een beetje in de luwte. En op een gegeven moment ineens... bleek dat die wedstrijd fit was. In ieder geval om wat minuten te kunnen maken. En dat was echt het idee van, nou, we laten misschien even invallen als we voorstaan. Nou, en nu kwam hij erin om eigenlijk de voorsprong mee te verdedigen. En ja, hij zorgde voor de beslissing. En voor hem was dat natuurlijk een enorme ontlading.
2: Poeh, ja, alles natuurlijk 3 jaar eruit gelegen. Niet kunnen doen wat waar ik plezier, het meeste plezier in heb. En ja, als je dat niet kan en op dit moment dan bij mijn debuut en mijn, vooral mijn rentree na 3 jaar is dat... emoties wat dan loskomen.
0: Ja, wat mooi, maar goed verhaal. 3 jaar, dan debuut en gewoon weer scoren. Over NEC gesproken, want dat wacht Per ook wel een mooie tijd bij NEC.
1: Ja.
0: Want de loting is vrijdag bekend geworden voor de Europa League, waar ze dus nu in zijn beland. En NEC opent over 2,5 week in Turijn tegen de oude dame Juventus.
1: Ja.
0: Hoe vinden ze dat in Nijmegen?
1: Ja, dat vinden ze schitterend. Voor Per Schuurs is dat heel mooi. Want die heeft natuurlijk een aantal jaren in Turijn gevoetbald. Wel zo bij de andere club, Torino. En Bram Nuitink, die vindt het ook prachtig. Want die heeft heel lang in Italië gespeeld. Heeft vaak tegen Juventus gevoetbald. En nu keert hij daar dus weer terug. Dus en dan is natuurlijk de vraag wat NEC dan nog kan.
3: De NEC tegen Juve uit, dat is echt giga en supermooi voor ons. Dus je hebt altijd de kans. En dat hebben we vorig jaar ook tegen topploegen hier laten zien in Nederland. En nu kunnen we het ook op Europees niveau laten zien, hopelijk. Dus ja, het is ook weer een kans voor ons om ons Europees op een ander podium te laten zien, denk ik.
0: Ja, moeten ze wel wat beter gaan spelen dan tegen Zwolle in elk geval. Jan, we zakken even naar de onderkant, de bodem van het betaald voetbal. Want daar vinden we de Graafschap terug. Dat is echt wel, die zijn in crisis daar.
1: Enorm. Het gaat zo slecht. 4 wedstrijden, 1 punt. Enorm hoeveelheid tegengoals. Ook nu weer 4. Het werd 1-4 thuis tegen Almere. Dat is een goede ploeg hoor. Dat lag ook zeker aan Almere die heel effectief waren. De Graafschap speelde nog niet eens zo slecht. Maar de verdediging is lek. Dat is ook wel te verklaren. Want 5 verdedigers op dit moment geblesseerd. Maar ja, ook als het elftal compleet is, is het nog steeds niet genoeg. Hè? Ze wilden meedoen bovenin. Voorlopig staan ze op het tweede van onder. Terwijl ze voor het tweede van boven wilden spelen. En als je het hele elftal kijkt, daar zit niet veel in. We hebben heel veel meevoetballers vooral. Maar een echte leider is er nauwelijks. Clint Leemans zou dat moeten zijn, maar die is op dit moment geblesseerd. Ze hebben niet veel creativiteit. Wel 2 redelijke vleugelspitsen erbij nu uit het buitenland. Maar goed, die moeten nog een beetje wennen. Een Italiaan en een Fin. Maar ook iemand die doelpunten maakt vanaf het middenveld zouden ze wel kunnen gebruiken. Dus er is nog heel veel nodig.
0: Is dat dan vandaag de laatste dag dat
1: ze moeten dus heel snel zaken doen. Maar ze hebben het gewoon niet goed voor elkaar in ieder geval aan het begin van de competitie. En Thomas Duivenvoorde, de trainer, die kun je dat niet verwijten. Die heeft gewoon een hele matige selectie. En dan nog met al die blessures. 1-4 is wel heel slecht. En ze moeten komende vrijdag naar Heracles. Als de ploeg die tot nu toe alles met ruime cijfers wint. Dus,
0: roeien met de riemen daar.
1: Heel moeizaam.
0: En hozen. Dan Vitesse. Een jaar geleden leek die club gewoon verdwenen. En wat een contrast met nu, hè?

0: jaar geleden op deze maandag, dat was toen maandag 1 september, was die laatste rechtszaak, hè, die, waar iedereen van zei, nou, ze hebben 1% kans om het alsnog voor elkaar te krijgen. En dat lukte toen.
1: Ja.
0: Nou, dat lijkt bijna helemaal vergeten, want Vitesse is gewoon weer een normale voetbalclub die het prima doet. Ze hebben afgelopen vrijdag met 4-1 gewonnen uit de FC Den Bosch. Staan keurig in de subtop van de eerste divisie. Daar waar de Graafschap zou willen staan, daar staat Vitesse. Spelen best aardig en hebben met Nouvel Bannes een man in vorm, want die heeft er al 5 in liggen. Dus Vitesse, alles pais en vree. Dat was een contrast met de laatste jaren.
1: En ik zei net, bij de Graafschap, daar hebben ze dan alleen vandaag nog voor. Want vandaag sluit de transfer weer.
0: Nee, het is altijd heel gek. Dat zou normaal 31 augustus zijn.
1: Dat dacht ik.
0: Het wordt nu weer verlengd. Ik snap het ook niet. Ik vind sowieso 31 augustus een hele rare dag, omdat die competitie al zo lang bezig is. Maar het woensdagavond 2 september pas.
1: Okay, dus
0: en vraag me niet waarom. Bizar dat ze altijd maar schuiven met die datum.
1: Dus maar betekent dat de clubs nu nog een beetje onrustig zitten te
0: is heel onrustig. Kijk, NEC heeft weer verkocht. Sammy Owaissa naar PSV voor ongeveer 9 miljoen. Mooi bedrag weer. En ze hebben, als we even kijken, sinds vorige zomer voor 70 miljoen verkocht. Dat is geweldig.
1: Ja,
0: en er kan nog wat bij komen. Noël Le Breton, Franse middenvelder, staat nu in de belangstelling van Lille en Strasbourg. En dat zijn clubs die ook wel met miljoenen smijten. Dus er zou zo nog eens 1 miljoen, nou 5 minimaal, maar misschien wel 10 ook weer bij kunnen komen als die ook nog wordt verkocht. Dan moet NEC ook nog eventueel een vervanger halen voor die Le Breton. Maar verder heeft NEC de selectie aardig op orde. Vitesse is nog bezig met een verdediger. Luc Wouters van RKC. Daar is hij inmiddels weg. Het is nog niet bevestigd, maar er is belangstelling. En de Graafschap, die moeten dus nog heel veel. Ja. Ik zou zeggen, nog een ervaren middenvelder. Een doelpuntenmaker en misschien nog een extra aanvaller.
1: Een leider, zei je ook net.
0: Leiders vooral, ervaren spelers. Want ze hebben heel veel jonge talenten binnengehaald. Dat is leuk en aardig, maar dan weer de oorlog niet mee.
1: Dat is Sommerdijk, dankjewel. Bijgepraat. Keith Urban, Michael McDonald nu.
2: And we go back like a 1970 Cadillac. You

0: We go back, Keith Urban, Michael McDonald.
1: Plaat delict.
0: Pak maar even een dossier erbij vanochtend.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga procesverbaal voorlezen. Een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. En jou de vraag, kun je het oplossen? En daarmee maak je kans om gouden tipgever te worden en een Radio Gelderland zaklamp te winnen. Wij behandelen vandaag een verraderlijk dossier. Want veel mensen denken dat het over een moord gaat. Terwijl het nummer eigenlijk is geschreven over het overleven op straat. Geïnspireerd door funk en de harde realiteit van het stadsleven. Waar iedere keer weer iemand ten onder gaat. De platenpolitie onderzoekt een reeks gewelddadige straatincidenten. Waarbij elke keer opnieuw een slachtoffer is gevallen. Volgens getuigen lijkt de dader spoorloos te verdwijnen. Terwijl omstanders slechts constateren, er is weer iemand ten onder gegaan. De recherche ziet een patroon van geweld waarin slachtoffers elkaar in hoog tempo opvolgen en onderzoekt of één verdachte verantwoordelijk is of dat de straat zelf het strijdtoneel is geworden. Iedere keer dus diezelfde sombere conclusie, weer eentje. De platenpolitie probeert de geweldspiraal te doorbreken voordat er opnieuw een slachtoffer valt. Dus onderzoek naar reeks geweldsincidenten met dodelijke afloop. En daarvoor zoeken wij een Britse rockband. Met een nummer uitgebracht in 1980. En de kenmerkende baslijn en het door funk beïnvloede groove maakte het tot een van hun grootste internationale hits. Het aantal slachtoffers lijkt langzaam op te lopen. De recherche hoort na ieder incident steeds weer diezelfde sombere conclusie. Weer één. De baslijn is minstens zo beroemd als de titel. Heb je enig idee? Laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Het kan naar 06-22-22-1342.
3: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
4: Tussen 10 en 12 zijn wij,
3: Jan
4: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
3: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
4: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
3: Dus tot zaterdag.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen nu met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
12: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Gezond zitten?

0: Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfotuis kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
1: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland in Hal, gemeente Brummen 16.0, in Beltrum 16.6. Het weer ziet er vandaag eerst nog wisselvallig uit, enkele buien, maar vanmiddag wordt het geleidelijk droger. Meer zon, temperatuur ligt tussen de 19 en de 21 graden, meest matige westenwind. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog, dan minima rond de 14. De 29-jarige Christian Berghuis uit Nijkerk wordt vermist in Nepal na de zware overstromingen in het noorden van het land. Hij maakte deel uit van een groepsreis en heeft sinds de ramp geen teken van leven gegeven. Zijn familie vraagt om rust, privacy en respect en hoopt op duidelijkheid over zijn lot. En de A2 tussen Kerkdriel en Empel gaat vanavond dicht om een verroest verkeersportaal te verwijderen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor overlast omdat de snelweg in beide richtingen afgesloten is tot morgenochtend 5 uur. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Nog even verversen. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 minuten. De A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord bij Arnhem 12 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg 17 minuten. En richting Os tussen Valburg en Ravenstein 9 minuten extra reistijd. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Hey Raymond!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Ken je hem al? Het nummer is al 4 jaar oud, maar het wordt deze zomer opeens overal opgepikt. En niet zo'n beetje ook.
1: Vandaag gaan we even bij iemand op bezoek, want niemand minder dan Jesse Hoeré heeft 1 miljoen streams gehaald op Spotify. En dat is reden voor taart. Jesse, 1 miljoen streams op Spotify. Hartstikke gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ik ga jou een hand geven.
2: Dankjewel.
1: En ik heb een taart voor je meegebracht.
2: Dat ziet er goed uit.
1: Kijk aan, alsjeblieft. Ja, 1 miljoen streams, is dat nou lekker genieten?
2: Zeker is het een lekker genieten. Ik heb ook een plaat bij me. Dus ja, het is echt ik had het niet verwacht, maar ik zag het een beetje aankomen. Gisteren de 1 miljoen aangetikt. Ja, heel veel felicitaties. Mensen die berichten, zelfs artiesten die me een bericht stuurden. Dat was echt gewoon supermooi.
1: Ja, en volgens mij deed je ook meteen een nieuwe aankondiging, toch?
2: Klopt, er komt sowieso een duet aan met Claudia. Die komt er sowieso aan. En mogelijk komt er ook mijn nieuwe nummer uit over 2 weken. Dus er komt er heel wat aan. De titel heet Kom maar, kom maar, kom maar. Dat is de titel van het nieuwe nummer. Maar meer, daar moet jullie echt nog op wachten. Maar het is wel echt mooi.
0: Ja, zijn zusje Claudia gaat met haar nummer Wat een Plezier ook al dezelfde kant op. 500.000 streams op Spotify. Samen zijn ze toch wel, broer en zus, de muzikale verrassing van deze zomer, hoor.
3: Wat een plezier, de mensen hier. Ik vermaak me elke dag.
0: Nou, toch 2 zomertjes even kort laten horen, zo op de valreep voordat de herfst begint morgen, meteorologisch dan. Hier zometeen de oplossing van plaatdelict. Maar eerst Jason Mraz en zijn I'm Yours.

0: Jason Mraz en I'm Yours op Radio Gelderland. 13 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Heb je meegedacht aan plaat delict? Dan bij deze een hartelijk dankjewel namens de platenpolitie voor het meedenken. Want er was een muzikaal misdrijf gepleegd, dat hebben we laten horen. Maar de dader is gepakt en dus hebben we nu te maken met een wederom een opgelost dossier. Het was een zaak waarin de recherche een verontrustend patroon ontdekte. Nog voor het vorige dossier is gesloten, dienen zich weer al een opnieuw slachtoffer aan. De een naar de ander. Het nummer gaat over verliezen, over verslagen worden, over het stuk lopen van de relatie wellicht. De titel betekent letterlijk in het zand bijten, sterven. Maar wordt gebruikt als een metafoor voor het verliezen van een gevecht, een wedstrijd of het ten ondergaan van iets. En de clip, als je die kent bij dit nummer, een stoer gangsterachtig beeld met schietpartijen. Maar het gaat al snel ook over relaties die stuk lopen, mensen die ten ondergaan in het leven of in een conflict. Ja, welke plaats zochten we? Onder andere Gerrit vanuit het Duitse Hamburg had hem goed. Mark, die had hem ook goed. Net als Ellen en mijn naamgenoot Frank. Maar ook Henk.
2: De oplossing voor plaatdelict moet zijn volgens mij Another One Bites the Dust van Queen. Groetjes uit Veenendaal, van Henk Bos. Doedoe.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Helemaal goed. Henk, jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd als gouden tipgever. En dit dossier gaat weer in de kast als zijnde opgelost. En wordt toegevoegd aan onze Spotify-lijst. Plaat delict, alle opgeloste platen tot nu toe kun je daar nog eens terugluisteren. Let's go!

0: Goedemorgen allemaal. Laat delict door gokje. Queen, another one bites the dust. Goedemorgen.
1: And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Van Queen.
2: Ja, dat was hem inderdaad. Dank voor het meedenken. En deze gaat dus opgelost in het dossier. Heb je nou zelf een tip voor mij? Een platenlicht suggestie? Dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat je denkt, oh, die moet ook eens een keer worden opgelost. Frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Gaan wij door met het weer. En het weer vanochtend is eigenlijk voor Gelderland nog best aardig. Ondanks dat je dan niet bericht hoort, code geel komt eraan. Overigens, Snoek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jij zegt eigenlijk beginnen we in Gelderland eerst nog best mooi, hè?
4: Ja, absoluut. Mooie opklaringen, vriendelijk weer. De wind is al wel ietsjes aan het aantrekken. Dat is de eerste voorbode van wel een weersverandering. Maar de buien waar we inderdaad voor gewaarschuwd worden... die zitten nu nog op afstand boven de westelijke kustprovincies... in de nabijheid van het warme water van de Noordzee, het IJsselmeer... de Waddenzee natuurlijk ook. En daar gaan ze overigens al wel aardig tekeer, hoor. In sommige delen van West-Nederland is al behoorlijk wat regenwater gevallen... kwam het tot flink wat onweer de afgelopen uren. En dat is iets wat uiteindelijk ook wel richting Gelderland gaat schuiven. Dus hebben we nu nog eventjes vrij rustig weer, vriendelijk weer... later vanmorgen en zeker vanmiddag... ja, dan trekken toch talrijke buien ook over Gelders grondgebied... waarbij het ook dan op sommige plaatsen echt even goed tekeer kan gaan. Er kan in korte tijd veel regenwater naar beneden komen. Windvlagen zijn mogelijk. Sowieso waait het ook vanmiddag buiten de buien om wel aardig door. Onweer sluit ik zeker niet uit. En even later, dan breekt ook wel weer af en toe het zonnetje door. En dat zijn dan de momenten dat we misschien nog net even 20 graden kunnen aantikken vanmiddag. Maar dat is wel het maximum.
2: Dat is het maximum. En is dat ook... Ja. Het maximum voor deze week of wordt het...
4: Er zit een kleine stijging in. 21, okay. 22 graden is af en toe wel mogelijk. En het goede nieuws is, het is niet zo dat we elke dag met die buien te maken gaan krijgen. Sterker nog, ik denk dat we morgen en woensdag dat als twee droge dagen kunnen typeren. Met af en toe zonneschijn. Nou ja, iedereen die dan nog in Gelderland lekker probeert te genieten van een beetje nazomer. Nou, die kan een beetje die vibe krijgen.
2: Dat is goed, dat is goed. Hey, en de nachten? Want het valt nog mee volgens mij.
4: Ja hoor, valt nog mee. Ik denk dat je vaak zo rond de 13, 14 graden uitkomt. Dat is, ja, nou, niet koud zou ik zeggen. Zelfs nog ietsjes boven de norm voor deze tijd van het jaar. Dus nee, de temperaturen die doen niet zo gek veel wat dat betreft deze week. Het is alleen de buien die af en toe het weerbeeld bepalen. Nou, dat is dan vandaag.

0: En ook later in de week dan verwacht ik wel weer wat regen. Dus na die dinsdag en woensdag die droog verlopen, donderdag toch wel weer wat regen.
1: Oké. Okay. En zit je in de kustprovincies toevallig vandaag, om wat voor reden ook, dan krijg je het echt wel te verduren. Hè,
0: daar heb je de zwaarste buien, ja. Eerste rang.
1: Ja, eerste rang. Dat is mooi gezegd. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
0: Yo, tot straks.
1: Tot straks. Ai. Wij gaan het na 8 uur onder andere hebben over de jeugdzorg en het toch wel uiteindelijk aangeboden excuus. Dus sorry voor toch wel zo'n 100 jongeren die dat konden aanhoren, die het zelf hebben meegemaakt. Een excuus van minister Sterk. When the going gets tough.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
5: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
4: Onder de vermisten zijn ook zeker twee Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende

0: komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
1: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
0: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er tot nu toe rond Arnhem door een ongeluk op de A12. Vanuit Duitsland heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord richting Utrecht 35 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je daardoor ook vast tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging 20 minuten. Het verkeer kan ook omrijden door Nijmegen aan te houden over de N325 en de A15 onder meer. Verder staat er file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Vertraging is een kwartier. En op de A1 rijdt het langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
5: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Intratuin Lochem heeft officieel een nieuwe statiegeldmachine geopend. Wethouder Erik de Haan opende de machine samen met vertegenwoordigers van de gemeente Lochem en Intratuin. De machine maakt het mogelijk om grote hoeveelheden blikjes en petflessen tegelijk in te leveren, waardoor dit veel sneller en gemakkelijker gaat.

0: De nieuwe automaat is onderdeel van de samenwerking tussen Intratuin en de gemeente Lochem om bij te dragen aan een groenere en meer circulaire economie. Let op, de machine accepteert alleen blikjes en petflessen die onder het Nederlandse statiegeldsysteem vallen. Buitenlandse verpakkingen worden niet geaccepteerd. De gemeente Doetinchem wil de Hamburgerstraat vergroenen en aantrekkelijker maken voor winkelen, activiteiten en ontmoetingen. Meer groen en schaduw moeten zorgen voor koelere en prettigere winkelstraat, vooral op warme dagen. Er is al een voorlopig ontwerp dat nog wordt uitgewerkt tot een definitief plan. Inwoners en bezoekers kunnen tot 14 september 2026 hun mening en ideeën geven via Denk mee Doetinchem. De gemeente bekijkt alle reacties zorgvuldig, al kan niet aan alle wensen worden voldaan. De belangrijkste uitkomsten worden later gedeeld via de gemeentelijke website en het Doetinchems Vizier. Het openluchttheater in Gorssel is 26 augustus beschadigd door graffiti. Op banken en de stenen podiummuur zijn zwarte teksten en symbolen gespoten. Het verwijderen van de verf is lastig, vooral omdat de stenen muur zacht en poreus is. Vrijwilligers proberen de schade te herstellen, maar het is nog onzeker of alles volledig verwijderd kan worden. Het bestuur en de vrijwilligers zijn erg teleurgesteld, omdat zij veel tijd steken in het onderhouden en netjes houden van het theater. Het theater is gelegen in een openbaar parkje aan de Molenweg en Hesdoornlaan. Er is contact geweest met de politie en de beheersstichting heeft aangifte gedaan. De volgende voorstelling vindt plaats op zaterdag 5 september en staat in het teken van een Ierse avond. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A12 bij Arnhem is na een ongeluk weer vrij. Vanuit Duitsland heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
9: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van dood.

0: Doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
1: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
0: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file bij Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je nog 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Op de A348 Doesburg richting Arnhem heb je ook 20 minuten oponthoud voor knooppunt Velperbroek. Op de N322 staat file van Nijmegen naar Beneden-Leeuwen voor de aansluiting met de N329. Ook daar ben je 20 minuten langer onderweg. Verder rijdt het langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, daar heb je zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
5: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
6: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee, snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen.

0: gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 5 september 2026 begint het nieuwe seizoen bij Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een open podium in de vorm van een dubbel concert van twee getalenteerde bands. De eerste helft van de avond neemt Old Strings, New Voices voor hun rekening met vertrouwde snaren, frisse stemmen en muziek van nu. Met een gitarist en twee zangeressen, ondersteund door sfeervolle backing tracks, speelt deze band nummers van moderne artiesten als Miley Cyrus, Sarah Bareilles en Carrie Underwood. Daarna volgt de Macondo Dust Band, een band die je met hun eigen werk meeneemt op een muzikale reis door het hart van de Americana. Met krachtige gitaren, meeslepende vioolklanken en een vleugje Mexicaanse passie creëert de Macondo Dust Band een unieke sound die je raakt in je ziel. De open podiumavonden in Muziekcafé De Lantaarn zijn altijd gratis toegankelijk. Iedereen is welkom om te komen genieten van een veelzijdige en verrassende avond. De aanvang 5 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar. Meer informatie kun je vinden op www.delantaarn.nl.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Het rijdt alleen nog langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Daar ben je nog zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog twee flinke files. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Hattem en Epe een kwartier vertraging door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 ook, maar

0: Dan van Apeldoorn naar Arnhem sta je nog eens 20 minuten vast tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Daar ligt rommel op de weg en twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Terug in de tijd met Sheena Easton en de Morning Train. Morning is het inderdaad. Wij zijn er tot aan 12 uur. Natuurlijk weer met de muziekservice hier op Radio Ideaal. Met onze fijne Feel Good Music. En dat doen we weer 2 uur lang dus. Met nu Enrique Iglesias. Een duet met Ciara. En Taking Back My Love.

0: Een kleine 46 jaar gingen we terug in de tijd met een opname van Earth, Wind and Fire en Love Goes On, zo heette die. Ja, welk afval mag ik door de wc of gootsteen spoelen? Dat hoor je zo dadelijk.
1: De muziekservice.

Ja, je hoorde de nummer 2 uit 2014 van het Eurovisie Songfestival, The Common Linnets en Calm After the Storm. En Marco Borsato, alweer terug naar de midden jaren 90 met Vrij Zijn. Ja, welk afval mag ik door de wc of gootsteen spoelen? Ja, een enige grote oplossing is natuurlijk wel toiletpapier, want dat is de juiste keuze. Maar wel opletten op vochtige doekjes. Ja, daar moet je wel op mee oppassen. Zuivelresten, vloeibaar. Ja, versus vast. Een handige tip als je twijfelt of iets door de gootsteen mag, stel jezelf de vraag: kan het vast worden bij koud water? Ja, als het antwoord ja is, dan gaat het naar de prullenbak in. Vet en olie, dat is een sluipende verstopping, pas daarmee op. Ook etensresten, liever niet in de gootsteen. En medicijnen, afval met een impact op waterkwaliteit, ook mee opletten. Schoonmaakmiddelen, nou gebruik ze maar echt met mate. Koffiedik en theeblaadjes, ja dat zijn verstoppers in de dop.

En kattenbakvulling, ja, dit afval nooit doorspoelen. Want dan heb je echt een probleem. Haar en klein afval is ook een veel voorkomend probleem voor verstoppingen. Ja, en tenslotte, een schoon riool begint bij jezelf. Ja, door bewust om te gaan met je wat door de wc moet spoelen en de grootsteen. Ja, als je een beetje in de gaten houdt, voorkom je verstoppingen en draag je bij aan een schoon milieu.

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Intratuin Lochem heeft officieel een nieuwe statiegeldmachine geopend. Wethouder Erik de Haan opende de machine samen met vertegenwoordigers van de gemeente Lochem en Intratuin. De machine maakt het mogelijk om grote hoeveelheden blikjes en petflessen tegelijk in te leveren, waardoor dit veel sneller en gemakkelijker gaat. De nieuwe automaat is onderdeel van de samenwerking tussen Intratuin en de gemeente Lochem om bij te dragen aan een groenere en meer circulaire economie. Let op, de machine accepteert alleen blikjes en petflessen die onder het Nederlandse statiegeldsysteem vallen. Buitenlandse verpakkingen worden niet geaccepteerd. De gemeente Doetinchem wil de Hamburgerstraat vergroenen en aantrekkelijker maken voor winkelen, activiteiten en ontmoetingen. Meer groen en schaduw moeten zorgen voor koelere en prettigere winkelstraat, vooral op warme dagen. Er is al een voorlopig ontwerp dat nog wordt uitgewerkt tot een definitief plan. Inwoners en bezoekers kunnen tot 14 september 2026 hun mening en ideeën geven via Denk mee Doetinchem. De gemeente bekijkt alle reacties zorgvuldig, al kan niet aan alle wensen worden voldaan. De belangrijkste uitkomst

0: Posten worden later gedeeld via de gemeentelijke website en het Doetinchems Vizier. Het openluchttheater in Gorssel is 26 augustus beschadigd door graffiti. Op banken en de stenen podiummuur zijn zwarte teksten en symbolen gespoten. Het verwijderen van de verf is lastig, vooral omdat de stenen muur zacht en poreus is. Vrijwilligers proberen de schade te herstellen, maar het is nog onzeker of alles volledig verwijderd kan worden. Het bestuur en de vrijwilligers zijn erg teleurgesteld, omdat zij veel tijd steken in het onderhouden en netjes houden van het theater. Het theater is gelegen in een openbaar parkje aan de Molenweg en Esdoornlaan. Er is contact geweest met de politie en de beheersstichting heeft aangifte gedaan. De volgende voorstelling vindt plaats op zaterdag 5 september en staat in het teken van een Ierse avond. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Knoppen de Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En 317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De damesformatie Centerfold uit de jaren 80. En dat was de Dictator. En natuurlijk ook op deze laatste dag van augustus. Want het is het vandaag, hè? 31 augustus. Morgen beginnen we alweer met een spiksplinter nieuwe maand. Vierjarige Jobs. Daar ga ik even doorheen fietsen. Voormalig Nederlands televisiepresentatrice Mireille Bekooy is jarig. Zij wordt 79 jaar. De Amerikaanse acteur Richard Gere viert zijn 77ste verjaardag.

En dan hebben we nog de Nederlandse radio- en televisiepresentatrice Floortje Dessing. 56 jaar. En als laatste in de lijst. Nou, dat is toch eigenlijk ook niet de minste. Het is een Noord-Ierse zanger en muzikant. Vooral een beetje bekend van de blues. Grote hit voor hem. Jazeker, we hebben het over Van Morrison. Hij viert vandaag zijn 81ste verjaardag. Ik zeg vandaag, op deze maandag, natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

0: Joris Jair van 16 jaar geleden, de formatie Lifehouse and the Halfway Gone. En net was er inderdaad Henkie Wijngaard. Henk Wijngaard met zijn containersong. Hij is inmiddels weer uit het ziekenhuis, heb ik begrepen. Het gaat aardig goed met hem. Gelukkig vanaf deze kant natuurlijk van harte beterschap gewenst.
1: Radio Ideaal.

Muziek van John Newman en Come and Get It. Blijf er gezellig bij hier bij dit station Radio Ideaal. Onze fijne mix van muziek elke ochtend tussen 10 en 12. Wat je ook doet en waar je ook bent. Ben je in de auto onderweg of ben je thuis of op het werk. Wij hebben de fijne mix van muziek. Zo ook dadelijk weer. We gaan nu eerst terug naar een opname van De Bankzitters. Niet zo heel lang geleden met Iconisch. Vanavond.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hey, bouw en mond.

Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.

0: kerels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Dan mooi wezen. Dan gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen Trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trail GP zelf, Achterhoeksleg en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn, 4 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens, 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten al

Nog een uurtje met deze hele fijne mix van muziek hier op Radio Ideaal in de muziekservice. Terug naar wat gezellig Nederlandstalig op deze ochtend. Daar hebben we even zin in en dat doen we met John de Bever. MUZIEK

0: Andy. Nog een Nederlandstalige nu, maar dit is ons ideaal de hele week. Tino Martin met Billy Dans en Ik Hoor Niks Geks.
1: Dit is deze week ons ideaal. De

achtereenvolgens. Je hoorde John de Bever met Jij Wel. We hadden de Pet Shop Boys. Hun uitvoering is van Elvis, maar hun uitvoering van Always On My Mind. En zojuist die hele mooie romantische plaat uit de jaren 70. Barry Manilow en...

De mooie klanken van Lee en Wimes hier op Radio Ideaal. Ja, heb je een hond? Let even op, want het volgende is heel belangrijk. Want namelijk, druiven lijken onschuldig en toch kunnen ze voor honden levensgevaarlijk zijn. Ook rozijnen, krenten en producten met druiven kunnen ernstige klachten veroorzaken. In sommige gevallen ontstaat zelfs acuut

manier falen. Het lastige is dat ze er geen veilige hoeveelheid bekend is. De ene hond eet meer druiven zonder zichtbare klachten dan een andere hond. Dus als een hond druiven, rozijn of krenten heeft gegeten, bel dan direct de dierenarts. En je kan er eigenlijk ook wel chocola aan toevoegen, want ook chocolade is zelfs

goud van oud, ongetwijfeld, 1972. Deze van Elton John en de Crocodile Rock. Het is tijd voor een nieuwsfeitje wat ik er uitgevist heb de afgelopen week. En dat is namelijk het volgende. Een 30-jarige man uit het Brabantse dorp Vinkel heeft zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van de auto die een tijdje terug bij een fatale aanrijding in Os betrokken was. Dat meldt Omroep Brabant. Het ongeluk gebeurde net buiten het centrum van Os. Een 82-jarige fietser die raakte zwaar gewond. En de man die was nog aanspreekbaar, maar raakte bewusteloos en overleed later in het ziekenhuis. De automobilist die ging er vandoor. 2 uur later vond de politie de auto die vermoedelijk betrokken was bij de aanrijding. De auto die stond uitgebrand en onbeheerd vlakbij het terrein van een voetbalclub in een naastgelegen dorp.

0: Ja, voor mij momenteel de mooiste uit de Nederlandse top 40, dit nummer. Nog steeds stijgende, staat inmiddels op een nummer 10 positie. Deze van Ella Langley en de Choosing Texas.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

formatie Leaf, de nieuwe song. En we hadden daar nog voor zitten. Het regen zonnestralen, Agda en de Munnik. Goed, dit was hier voor de maandag. Voor deze week is de kop er weer een beetje af. Morgen vroeg om 10:00 zijn we er weer. En dan weer met een nieuwe lijst van frisse muziek. Ik zou zeggen, hou hem gezellig aan hier op Radio Ideaal. Ik wens je een hele fijne dag. En tot morgenochtend met nieuwe muziek uit de jaren 70. We gaan terug naar 1978. Toen kwam die uit, deze van The Shirts. And tell me your plans.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking.

0: en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
1: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig

0: gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september is de allerlaatste rommelmarkt bij korfbalvereniging SEV Zelhem. De rommelmarkt is van 10 tot 2 uur op de eigen accommodatie aan de Halseweg 31A in Zelhem. Bij deze kleinschalige rommelmarkt vind je bijna geen rommel, maar vooral goede bruikbare spullen. En natuurlijk zijn er ook weer de overheerlijke warme wafels.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een fietser is vanochtend gewond geraakt op de Varsseveldseweg bij de Stationsweg in Terborg. Rond 9 uur wilde een automobilist afslaan naar de Stationsweg. Ook een fatbiker wilde afslaan naar dezelfde straat, waarbij een voorrangsfout ontstond. De fatbiker probeerde nog voor de auto langs te rijden, maar viel om. Ambulancepersoneel heeft de fietser gecontroleerd. Vanwege werkzaamheden aan het fietspad bij het spoor waren verkeersregelaars aanwezig. Zij hebben de weg tijdelijk afgezet en hebben het verkeer om het incident heen geleid. Een 77-jarige vrouw uit Ruurlo verloor in december voor ruim 400.000 euro aan cryptovaluta door vermoedelijke diefstal. Na onderzoek door de politie en cryptovaluta-specialisten kwam een 47-jarige man uit Lichtenvoorde als verdachte in beeld. Hij werd op 25 augustus aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn woning en een beslaglegging op zijn vermogen werden onder andere cryptovaluta, gegevensdragers en luxe horloges gevonden. De man wordt verdacht van diefstal met een valse sleutel en het witwassen van de opbrengst. Hij is inmiddels vrijgelaten en wacht zijn proces in vrijheid af. Het onderzoek loopt nog. De politie waarschuwt dat cryptovaluta net als gewoon geld doelwit kunnen zijn van criminaliteit. Slachtoffers van crypto-gerelateerde criminaliteit worden opgeroepen altijd aangifte te doen. Dit helpt de politie bij het opsporen van verdachten en het verzamelen van bewijs. De Smoks Hanerit trok gisteren veel bezoekers naar het centrum van Zelhem. Maar liefst 120 nostalgische en historische auto's deden mee aan de toertocht en werden daarna in het dorpscentrum opgesteld. Ook reden tientallen oude brommers en motoren mee, met vooral veel klassieke Sundabs en Kreidlers. Tegelijkertijd werd Zelhem op hete kolen georganiseerd met country- en rockabilly-muziek, barbecue en verschillende smokersproducten. Beide evenementen zorgden samen voor een levendige festivalsfeer in het centrum. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Doedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende

0: arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventcruise.com.
1: Radio Ideaal

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
5: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Hey, buurman.
6: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjistijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
9: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk...

0: Een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de Technische School van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De open dag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond.

0: In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles een kwartier vertraging. En 825 Lochem-Borkelo. In beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borkelo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
1: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet je bij.
2: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
0: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
1: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
0: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: En ik sta bij nog met ze schelden.
5: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
9: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
8: Ja.
9: En, werkt het?
8: De koeien zijn tevreden.
9: En jij?
8: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
10: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
11: Of dame?
10: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 5 september 2026 begint het nieuwe seizoen bij Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een open podium in de vorm van een dubbel concert van twee getalenteerde bands. De eerste helft van de avond neemt Old Strings, New Voices voor hun rekening met vertrouwde snaren, frisse stemmen en muziek van nu. Met een gitarist en twee zangeressen, ondersteund door sfeervolle backing tracks, speelt deze band nummers van moderne artiesten als Miley Cyrus, Sarah Bareilles en Carrie Underwood. Daarna volgt de Macondo Dust Band, een band die je met hun eigen werk meeneemt op een muzikale reis door het hart van de Americana. Met krachtige gitaren, meeslepende vioolklanken en een vleugje Mexicaanse passie creëert de Macondo Dust Band een unieke sound die je raakt in je ziel. De open podiumavonden in Muziekcafé De Lantaarn zijn altijd gratis toegankelijk. Iedereen is welkom om te komen genieten van een veelzijdige en verrassende avond. De aanvang 5 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar. Meer informatie kunt je vinden op www.delantaarn.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Na anderhalf jaar voorbereiding is Zelhem bijna klaar voor de Nederlandse ronde van het WK Trial van 4 tot en met 6 september. Tientallen internationale motorrijders strijden op een parcours met natuurlijke en kunstmatige hindernissen. Kartrekker Dick Bulten en zijn team hebben al bijna 50 dagen gewerkt aan de aanleg van het parcours na ruim anderhalf jaar voorbereiding. De droogte zorgde voor problemen met de stabiliteit van de zandondergrond, maar die is inmiddels opgelost. De belangstelling voor het evenement is groot. De organisatie verwacht dagelijks enkele duizenden bezoekers, naast de ongeveer 1000 genodigden en medewerkers. Voor de 17e keer organiseerde KOC Bronckhorst de Kalver Opfokwedstrijd. De eindkeuring werd zaterdag voor het eerst georganiseerd bij touwtrekvereniging Bekveld in Hengelo. De deelnemers werden beoordeeld op onder meer het voorbrengen, lopen, opstellen, verzorging en omgang met het dier. Door extreme hitte kon de eerste thuiskeuring in juni niet doorgaan, maar deze werd in juli alsnog uitgevoerd. De wedstrijd bood de jonge deelnemers de kans om hun vaardigheden in het verzorgen en presenteren van hun runderen te laten zien. Uitslagen en foto's zijn te zien op de website van RTV Ideaal. Zwembad De Berkel in Almen heeft zondag het

seizoen afgesloten met de zwemloop. De wedstrijd bestond uit 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen langs de Berkel. Deelnemers konden individueel meedoen of als duo, waarbij één deelnemer het zwemonderdeel en de ander het looponderdeel voor zijn rekening nam. De dag stond ook in het teken van het afscheid van Fanny Huzen, die na bijna 30 jaar bij het zwembad met pensioen gaat. De Berkel wordt komende winter ingrijpend verbouwd, met onder meer energiebesparende maatregelen. De verwachting is dat het vernieuwde buitenbad in 2027 weer opengaat. Daarvoor zoekt het zwembad alvast weer enthousiaste vrijwilligers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koning schieten. Vogelkruip. En dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. Avond, het knallende slotstuk. De mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop. Bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval... tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel.

0: een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elke Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd, is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Wat gebeurt er als je in een bubbel zit? En wat als die bubbel ineens knapt? Collectief Bijzaak organiseert op maandag 14 september... samen met Bij de Biep twee gratis dans- en theaterworkshops... voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Samen met expeditieleden Luelle en Merel... gaan kinderen op missie in het mysterieuze bubbelgebied. Tijdens de workshop onderzoeken kinderen op een speelse manier hoe bubbels ontstaan en wat er gebeurt als ze elkaar ontmoeten. Met dans, theater en ritme ontdekken ze de bubbels tussen generaties, culturen en mensen. Misschien lukt het zelfs om samen een paar bubbels te laten knappen. Nieuwsgierigheid en plezier staan centraal, ervaring met dans of theater is niet nodig. De workshop op maandag 14 september vindt plaats van 3 tot 4 uur in de bibliotheek in Wansveld en van 4:15 tot 5:45 in de bibliotheek in Zutphen. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig. Over Collectief Bijzaak, Merel Nieland en Luelle van Veen vormen samen Collectief Bijzaak, een jong dans- en theatermakerscollectief uit de Stedendriehoek. In hun voorstellingen en workshops leggen zij met dans en theater de hoofdzaken bloot door juist te vertrekken vanuit de details. Want wat een bijzaak lijkt, laat vaak zien wat er echt toe doet.
0: Radio Ideaal

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel. Is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewoon weert.
6: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot Eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: een nieuwe reeks thema-bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september, Wereld Alzheimerdag, met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 8:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
1: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een fietser is vanochtend gewond geraakt op de Varsseveldseweg bij de Stationsweg in Terborg. Rond 9 uur wilde een automobilist afslaan naar de Stationsweg. Ook een fatbiker wilde afslaan naar dezelfde straat, waarbij een voorrangsfout ontstond. De fatbiker probeerde nog voor de auto langs te rijden, maar viel om. Ambulancepersoneel heeft de fietser gecontroleerd. Vanwege werkzaamheden aan het fietspad bij het spoor waren verkeersregelaars aanwezig. Zij hebben de weg tijdelijk afgezet en hebben het verkeer om het incident heen geleid. Een 77-jarige vrouw uit Ruurlo verloor in december voor ruim 400.000 euro aan cryptovaluta door vermoedelijke diefstal. Na onderzoek door de politie en cryptovaluta-specialisten kwam een 47-jarige man uit Lichtenvoorde als verdachte in beeld. Hij werd op 25 augustus aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn woning en een beslaglegging op zijn vermogen werden onder andere cryptovaluta, gegevensdragers en luxe horloges gevonden. De man wordt verdacht van diefstal met een valse sleutel en het witwassen van de opbrengst. Hij is inmiddels vrijgelaten en wacht zijn proces in vrijheid af. Het onderzoek loopt nog. De politie waarschuwt dat cryptovaluta net als gewoon geld doelwit kunnen zijn van criminaliteit. Slachtoffers van crypto-gerelateerde criminaliteit worden opgeroepen altijd aangifte te doen. Dit helpt de politie bij het opsporen van verdachten en het verzamelen van bewijs. De Smoks Hanerit trok gisteren veel bezoekers naar het centrum van Zelhem. Maar liefst 120 nostalgische en historische auto's deden mee aan de toertocht en werden daarna in het dorpscentrum opgesteld. Ook reden tientallen oude brommers en motoren mee, met vooral veel klassieke Sundabs en Kreidlers. Tegelijkertijd werd Zelhem op hete kolen georganiseerd met country- en rockabilly-muziek, barbecue en verschillende smokersproducten. Beide evenementen zorgden samen voor een levendige festivalsfeer in het centrum. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 60 kilometer file in de regio. De volgende files leveren meer dan 5 minuten oponthoud op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem sta je ook 10 minuten in de file tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ruim 10 minuten. En iets meer dan 5 minuten oponthoud ook op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorig

0: geweek ziek werden op een introkamp in België, hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 70 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook 10 minuten door een auto met pech. Daar is daar ook een rijstrook dicht. Verderop richting de Duitse grens bij Zevenaar ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij Hattem sta je 10 minuten in de file. En ruim 10 minuten op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
12: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Cage IH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.

0: verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: een funkfeest in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Zaterdag 12 september keert Funk D-Light terug naar muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een spetterend funk soul discofeest. Hun vorige optreden was een echte publiekstrekker, dus het belooft weer een prachtige avond te zijn. Deze coverband bestaat uit de energieke zangeressen Ilse en Julia, drummer John, toetsenist Edwin en André en Peter op basgitaar. Ilse speelt ook saxofoon en de band maakt swingende medleys van bekende classics. Daarbij spelen ze niet alleen de standaard covers, maar vinden het leuk om de grenzen op te zoeken van funk, soul, disco en pop. Kaarten voor het funkfeest in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar kosten €10 en zijn te koop via www.delantaarn.nl/events/funkdelight of telefonisch te reserveren. De aanvang 12 september is om 8:30 en muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar.
1: Radio Ideaal. Dit is deze week ons ideaal. De

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de

vertraging een kwartier door een auto met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven 10 minuten oponthoud. Geldt ook voor de N233 Kesteren Veenendaal bij Rhenen. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar's vier dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. Vier dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl.

0: Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Maat Nergels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio lossen snel op. Er staat nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wow.

0: Kerkeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
2: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 31 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws van Nicole van Londen. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe collega Rudy Buiting in gesprek ging met Jan Kolkman en Freddy Olij van Old Nees, die komend weekend bij Café de Tol op het Hurkersweekend spelen. Nicole praat u bij over de vermiste en gevonden huisdieren, en verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Ieder jaar, begin september, gaan 10.000 collectanten in heel Nederland van deur tot deur om geld op te halen voor KWF. Ook in Berkland wordt er van 1 tot en met 7 september weer aan huis gecollecteerd. Doneren is eenvoudig. Scan de QR-code met je telefoon en maak direct een bijdrage over. Heb je de collectant gemist? Dan kun je alsnog doneren via kwf.nl/collecte. Ook staan dit jaar op verschillende locaties in Berkland donatieboxen.

In deze boxen kan zowel contant geld worden gedoneerd als digitaal via een QR-code. Op dit moment leven ongeveer 850.000 Nederlanders met en na kanker. Dat maakt het ook dit jaar weer ontzettend belangrijk om geld op te halen voor KWF.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: In september organiseert Bij de Biep voor het eerst de Maand van Taal. De Maand van Taal is een uitbreiding van de Week van Lezen en Schrijven, waarbij Bij de Biep eerder aanhaakte. Dit jaar wordt het breder aangepakt. De hele maand september staat in het teken van taal, verhalen, ontmoeting en verbinding. Iedereen is welkom. Tijdens de Maand van Taal is er van alles te beleven. Zo wordt er voorgelezen in verschillende talen. Ook zijn er creatieve activiteiten rond Chinese tekens, pixelkunst en beeldtaal. In Warnsveld worden bovendien het taalpunt en de meertalige collectie geopend. Bezoekers kunnen er boeken in verschillende talen ontdekken, met taal oefenen en anderen ontmoeten. Het programma vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het volledige programma van de Maand van Taal is te vinden via www.bijdebiep.nl.

0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.
1: Koffie is op. Ik weet nog steeds niet waar ik ben. Dikke kras om de kop.

prachtige opname. Ik ben er toch ook wel heel erg trots op. De jonge mannen van Drok die waren vorig jaar bij ons in de radiostudio hier bij Ideaal in Zelhem. En hebben ze deze prachtige live versie van hun, nou ja, toch wel hit opgenomen, Voor ik het vergeet. Daarvoor hadden we nog de nieuwe plaat van Stella Lefty, de agendatips uit de regio en ook nog muziek van de Heino's. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Maar voor het zover is, gaan we nog even terug naar de jaren 70 met Roxy Music en Love is a Drug.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Na anderhalf jaar voorbereiding is Zalhem bijna klaar voor de Nederlandse ronde van het WK Trial van 4 tot en met 6 september. Tientallen internationale motorrijders strijden op een parcours met natuurlijke en kunstmatige hindernissen. Kartrekker Dick Bulten en zijn team hebben al bijna 50 dagen gewerkt aan de aanleg van het parcours na ruim anderhalf jaar voorbereiding. De droogte zorgde voor problemen met de stabiliteit van de zandondergrond, maar die is inmiddels opgelost. De belangstelling voor het evenement is groot. De organisatie verwacht dagelijks enkele duizenden bezoekers, naast de ongeveer 1000 genodigden en medewerkers. Voor de 17e keer organiseerde KOC Bronkhorst de Kalver Opfokwedstrijd. De eindkeuring werd zaterdag voor het eerst georganiseerd bij touwtrekvereniging Bekveld in Hengelo. De deelnemers werden beoordeeld op onder meer het voorbrengen, lopen, opstellen, verzorging en omgang met het dier. Door extreme hitte kon de eerste thuiskeuring in juni niet doorgaan, maar deze werd in juli alsnog uitgevoerd. De wedstrijd bood de jonge deelnemers de kans om hun vaardigheden in het verzorgen en presenteren van hun runderen te laten zien. Uitslagen en foto's zijn te zien op de website van RTV Ideaal. Zwembad De Berkel in Almen heeft zondag het seizoen afgesloten met de zwemloop. De wedstrijd bestond uit 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen langs de Berkel. Deelnemers konden individueel meedoen of als duo, waarbij één deelnemer het zwemonderdeel en de ander het looponderdeel voor zijn rekening nam. De dag stond ook in het teken van het afscheid van Fanny Huzen, die na bijna 30 jaar bij het zwembad met pensioen gaat. De Berkel wordt komende winter ingrijpend verbouwd, met onder meer energiebesparende maatregelen. De verwachting is dat het vernieuwde buitenbad in 2027 weer open gaat. Daarvoor zoekt het zwembad alvast weer enthousiaste vrijwilligers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal, vermiste en gevonden huisdieren.
1: Je hoort eerst de vermiste huisdieren. In Doesburg aan de Koppelweg is een poes van 1 jaar vermist. Lilo is zwart en wit, heeft wit onder de neus en een witte hals en bef. In Ulft aan de Elsenpas is een schildpadpoesje van 19 jaar vermist. Kara heeft een wit vlekje op de bef, een rode neusrug, is wat doof en blind en is gechipt. In Doesburg aan de Beumerskamp is een ex-kater van 2 jaar vermist. Tijger is grijssiepers, mager, heeft een groot postuur, een bruin neusspiegeltje en is gechipt. In Bredenbroek aan de Molenweg is een poes van 5 jaar vermist. Liv is een Noorse boskat, een schildpad. Langharig, klein postuur, rood onder de neus, een rode vlek schuin boven het rechteroog, een pluimstaart en lichtrode kraag en is gechipt. In Terborg aan de Brunstraat is een ex-kater van 10 jaar vermist. Ossie is zwart en wit, is gechipt, heeft een witte neusrug, 2 kleine witte vlekjes onder de neus, een witte hals en bef, mist een stukje van de staart, heeft een hapje uit 1 van de oren en is gechipt. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Varsseveld aan de Idinkweg is een schildpadpoesje gevonden. Deze is helaas overleden. Dit is een kitten, donker schildpad, heeft een rood vlekje op het voorhoofd, links een rode wang, linksachter wat rood op het voetje. In Zelhem aan de Dokter Grashuisstraat is een ex-kater gevonden. Deze is grijssiepers en wit, heeft een wit snuitje, een witte halswerfborst en 4 witte voetjes. In Genderingen aan de Azewijnseweg is een hond gevonden. Deze is vermoedelijk bruin, klein tot middelgroot, ongeveer 35 centimeter, is verdronken en al langere tijd overleden. In Wijnbergen aan de Doetinchemsweg is een lapjespoes gevonden. Deze is overwegend wit, heeft een zwarte vlek in de nek, een zwart vlekje onder rechteroor, rood vlekje bij het rechteroog, zwart vlekje op de rechterheup, zwarte vlek op de linkerkant van het kopje en is helaas overleden. In Bredenbroek aan de Krommenhorst is een kitten gevonden. Deze is helaas overleden. Dit is een poesje, zwart met rode vlekjes. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amivedi Doetinchem IJsselstreek.

0: Ja, heel mooi. Freddy Olij en Jan Kolkman, Ketse Jan, Frederik Pundrot. Dan zag ik me eigenlijk af te vragen, Freddy. Hè? Hoe komen ze nou eigenlijk bij de naam Frederik Pundrot?
1: Hoe komen ze daarbij? Toen we met de band normaal een beetje bezig waren, toen dachten we van, wie moet allemaal bijnamen hebben?
0: Ja.
1: En toen gingen we allemaal namen verzinnen. En van alles en nog wat. En ik kwam er niet zo gauw uit. En toen zei Ben op een gegeven moment tegen mijn vader zeggen, hij heeft een mooie naam voor op bedacht. En wat was dat voor naam dan? Ja, dat was Frederik Fluweel, zeggen. En
0: Fluweel.
1: Dat is een naam uit de oldheid. Een of andere historisch figuur staat. En ik zei dat tegen mijn vader. Ik zeg, ik heb een mooie naam gehoord voor mijn als artiestennaam Frederik Fluweel. En zegt mijn vader, Frederik Fluweel, zeggen. Dat past helemaal niet bij jou. Pundrot, zeggen. Ja, dat past bij jou.
0: Ja.
1: Frederik Pundrot. Ik zei, nou, dat vind ik een mooie naam. Dat ga ik doen.
0: Ja,
1: en dat was hartstikke mooi. Want in die tijd, het was zeg maar 1974, begin 1974. En toen had je zo'n actiegroep hier in de Achterhoek. Een beetje dom, dat maakt niet uit. Wie het anti-invloed was van Leu uit het Westen. Wie het hier allemaal huizen kocht en werken allemaal. En die noemde zichzelf Pundrot langs de IJssel.
0: Oh ja?
1: Ja, dus dat viel mooi samen.
0: Oké.
1: Okay. Maar zo kom ik aan mijn naam. Mijn vader heeft dat bedacht.
0: Ja, en dan kom je natuurlijk automatisch bij Jan. Hoe komen ze dan in vredesnaam bij uw naam, Kersen Jan?
2: Het was een heel jong keeltje en mijn vader had een schildersbedrijf midden in Harreveld, bij Toebeshof. En achter thuis stond een barak, daar was hij in de warplaatsen van de dorpsschilder, zeg maar. Zondags, dan gingen we altijd over het Pundrot heen. Want daarachter, dat waren allemaal wij dan. En daar had KSA zien voetbal.
0: Ja, ja.
2: Nou, en als jong keeltje ging er al in. En ik wil voornamelijk vallen van dingen niet te vallen overleggen, maar spontaan doen.
0: Ja, ja.
2: Want dat is altijd leuk. Dat is altijd onverwacht. Dat is mijn motto vanaf het begin. Als altijd spontaan ketsen.
0: Maar dat is de oorzaak.
2: Ja, maar. En dat is vanaf de puberteit dat ze daar feit al kwam.
0: Ja, mooi.
2: Maar toen kwam ik weer normaal en de ketsen was in Brabant natuurlijk heel wat anders.
0: Ja, dan zat ik al nog te denken, ja.
2: Nou ja, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee, maar
1: dat
2: is helemaal niet zo bedoeld.
1: Net als poepen in België.
0: Ja,
2: ja. Ja, die gaat rare dingen bedenken, ja.
0: Ah, ja. Oh, maar dat komt er wel, Janne. Prima toch? Ketsen,
2: ja,
0: of een Brabant is, ketsen geeft toch goed?
2: Maakt me niks uit.
0: Nee, precies. Hé, maar dan gaan we het even richting het hoogtepunt van Theo hebben. Het Hurkersweekend, want dan gaan we met Old Nees richting het Hurkersweekend.
3: Ja, zeker. Ja, het schudt mooi op nu, hè?
0: Ja, maar Old Nees speelt dus op het Hurkersweekend.
3: Klopt.
0: Hebben jullie ook nog bijzondere dingen met afgesproken? Of we gaan nog niet vertellen hoe laat ze spelen?
3: Dit is spontaan, hè? Hadden we het net over. Dus we laten ze spontaan spelen wat ze wilt.
0: Ja. Ja.
3: Dus je mag zo vrije lopen. Dus je kunt alle kanten op.
0: Oh, dat is ook...
1: Ik weet niet hoe dat wel kunt.
3: Nou, dan kom je op mijn setlijst.
1: Ik bedoel spontaan ketsen, bedoel je?
3: Ja, spontaan ketsen.
0: Of poepen.
3: Ja. Nee, maar ik denk dat ze wel zelf
1: niet,
3: wel
1: weten. Ik weet niet.
3: Ik denk dat... Nee, toch niet, hè? Nee.
0: Nee, nou, ik ben heel benieuwd
3: ik
0: ben heel benieuwd wat het is. Ja. Dus dat is een mooie aftrap eigenlijk. Want het is niet de aftrap, hè? Van het,
3: nee,
0: het is niet de aftrap.
3: Nee, de aftrap is Erwin Nijhoff. Die trapt hem af,
0: ja.
3: Ja.
0: Ook mooi, toch?
3: Die is hier pas nog geweest. Ja, en komt helemaal goed.
0: Ja, en dan over 14 dagen hebben we de DC Dukes hier.
3: Ja.
0: Dat is ook leuk. Die hebben we ook als vaker gehad.
3: Ja.
0: Komen die ook een paar liedjes live spelen?

0: Dat wil ze wel. Dus kijk wie, welke delegatie en hoeveel man. Maar de bedoeling is wel dat ze inderdaad een aantal nummers live speelt. Mocht het niet lukken, dan nou ja.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, we houden reken mee. Hè?
1: Goed, heel dan gaan we nog één nummertje doen van... Ferry, of Jan, wat dat nummer van je net speelde zondag... Is dat een nummer van Oldnees?
2: Nee, het is een nummer van... Uiteindelijk van Chris Christoffersen.
1: Ja?
2: Een Amerikaan. En ik weet gar niet wat de originele titel is. Maar het is ontstaan dat ik een nummer wil maken over de karken. Over de karkklokken.
1: Ja.
2: En ik weet nog wel dat ik met de motorclub was ik op vakantie in Duitsland. En ik stond nog bij in München of werkwaard, stond weer bij een kathedraal te luisteren. En heb ik eerst opgenomen. Ik denk, oh, dat moet wijn. En toen kwam ik aan het zoeken. En op een gegeven moment hoorde ik dat nummer van Christoffersen. Ik denk, godverdorie, kan ik hier hartstikke mooi. Kan ik hier een tekst op maken. En uiteindelijk de tekst van Christoffersen en wat ik maken. Dat kwam aardig goed bij elkaar in de buurt.
1: Okay.
2: Zo is dat ontstaan.
1: Ja, maar het nummer is dus nooit uitgebracht.
2: Ja? Je hebt het met normale dan.
1: Met normale? Oké.
2: Zelfs op het Heilige Oogbewust.
1: O jee.
2: Ja,
1: nou, dat weet wel. Theo, dan mag ik even de archieven in. Want dan mag ik even zoeken of ik dat ook heb.
0: Even naar huis werken, Rudy.
1: Ja, precies. Ja. Goed, mannen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. Jullie willen nog één nummer doen, hè?
2: Ja.
1: En dan ben ik heel erg benieuwd wat
2: dat nummer is. Dat nummer is geschreven door Jan Manschot.
1: Oei, ja.
2: Okay. Onze medeoprichter van Oldnees. En Jan en Marken toen bij hulpbehoevende, agressieve, ongehoorzame jongeren.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zei je van het hulp allemaal niks. Wat we ook doen, zeg, het bleef hetzelfde. Maar toen hebben we dit nummer al geschreven.
1: Goed zo.
2: En dat heet Morgen is nog zo wiet weg.
1: Mannen, succes.
2: Ja. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, heel mooi. Ferry, Jan, Theo, bedankt voor jullie komst naar de studio.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.
2: En met het interview en muziek van Buckers komt Achterhoek Totaal van maandag 31 augustus alweer ten einde. Na 7 uur kunt u luisteren naar de muzikale ontmoeting en vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Dit programma werd vanavond gemaakt door Nicole van Londen en mijn naam is Bertine Hermans. Ik ga afsluiten met muziek van The Bee Gees en You Win Again. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren.

0: in gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Al Negens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
3: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
2: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
4: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
2: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Zalmink regelt de techniek. Ik ben Wim Zemmelink en zal het geheel presenteren. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio wensen wij u een goed uur toe.

We lezen in Matthäus 6, vers 33, 34, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Daarover wordt nu gezongen.

Lied 570 uit de bundel van Johannes de Heer. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Dit werd aangevraagd voor Tom Pelikaan.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum De Zonnekamp in Zelhem krijgen een lied aangeboren vanuit de studio. Prijs de Heer met blijde galmen.

De scholen zijn weer begonnen. Dat wil zeggen dat veel kinderen nu ook vaak verder weg moeten naar de nieuwe school. Alle reden om het volgende lied als een gebed uit te spreken. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.

Zang en muziek uit het verleden zijn vaak vanaf grammofoonplaat op cd gezet. Zo ook met het volgende waarvan de woorden nog steeds actueel zijn. Gezang 282, Blijf bij mij, Heer.

Wat Vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Uit het liedboek voor de kerken, gezang 417.

Agenda Kerk en Radio. Halle Vassenveld. Op zondag 6 september is er een dienst in de Keurhorsterkerk. Dominica Datema zal voorgaan in deze dienst die om 10 uur begint.

Vorden. In de Vordense Dorpskerk is er op zondag 6 september een dienst waarin dominee J. van Eck uit Brummen hoopt voor te gaan. Aanvang van deze dienst is om 10 uur.

Hengelo, in de Remigiuskerk in Hengelo, is er op zondag 6 september een stadzondagdienst. Ook is er een zogenaamd overstapmoment. Pastor J. van Dopkalesvaart gaat voor en het begint om 10 uur.

Steenderen, zondag 6 september, zal om 10:00 pastor Mia Tankink voorgaan in de kerk van de protestantse gemeente Steenderen-Bronkhorst. Aanvang 10:00.

De muzikale ontmoeting. Wilt u een lied aanvragen, of voor uzelf, voor een ander? Belt u dan via het nummer 0314 22.

van en voor een luisteraar. Het volgende lied, naar aanleiding van Jesaja 1, vers 18, bitterder dan sneeuw zal ik zijn.

woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Met aansluitend het opwekkingslied nummer 277. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Maar nu eerst het lied, uw woord is een lamp voor mijn voet.

U bid ik aan, o macht der liefde. Het christelijk Geenemuider mannenkoor met muzikale begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest.

Fijn dat u met ons verbonden was in dit uur muzikale ontmoeting. We hopen volgende week maandag er weer te zijn. Heel graag, tot dan.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekend.

0: gemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
1: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
0: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, goedenavond luisteraars, ook op deze laatste maandag in augustus bent u weer afgestemd op radio Ideaal naar de Lustige Heinrich. 2 uurtjes lang prachtige blaasmuziek gaan wij u vanavond weer brengen. We begonnen met een mars Terezinski, een mooie mars geschreven door Karel Vasek. En het werd gespeeld door blaasorkest die originaal Kalenberger, onder leiding van Jens Schleicher. Voor het tweede gaan we naar Matthias Kronert en zijn blaaskapelle Egelander Cold met die Böhmische Herzschlag.

Böhmische Herzschlag was nu een compositie van Matthias Kronert hemzelf. We gaan even naar het Brabantse land, blaaskapel Judaska onder leiding van Dennis Leisten, auf nach Mähren.

Aufnachmären, prachtig nummer gespeeld door blaaskapel Judaska onder leiding van Dennis Leisten. We gaan naar het Saarland. Dan heb ik het over Ralf Ros und seine Hulsweiler Dorfmuzikanten. Van de CD Saarland Klänge, een mooie wals, donkelgrüne Sterne.

Ralf Rost und seine Hulsweiler Dorfmusikanten. We hebben het eerste Oberkreiner nummer en dat komt van het Frans Michelitz Ensemble met Renate.

Het Frans Mihelits Ensemble. We gaan weer naar een prachtig ensemble. Dan heb ik het over Eine Kleine Dorfmuziek. Ze komen dit jaar naar Nederland op 8 november, als ik het goed heb. Even kijken, ja, maar het staat er ook al, al bij. Helemaal uitverkocht, dus u hoeft daar niet meer op te reageren. Want dit avond, samen met de IJsseltaler muzikanten, is al helemaal uitverkocht. We gaan het terugdraaien. Eine Kleine Dorfmuziek met An der Weinpresse.

eine kleine dorfmuziek. We blijven weer in Nederland, de Böhmerwaldkapelle, onder leiding van Martin Diederen. En dat doen we nog met een nummer van hun vorige cd. Van Ernst Mosch en Frank Pleijer, Pfeffer und Salz. MUZIEK

Dat was de Böhmerwaldkapelle onder leiding van Martin Diederen. De volgende, dat is een kapel die helaas niet meer bestaat, maar we hebben ze veel opgetreden hier in de buurt, hier in de Achterhoek. Ik heb het over Galanetska, onder leiding van Camille Bartak met Zestitsko Doisel.

Ja, een prachtige formatie was dat toen de tijd. Galanetska, onder leiding van Kamil Bartak. We gaan er nog eentje doen en dan hebben we een paar agendaberichten. En daar is er eentje van Ernst Mos. Lieder die voor ons klingen.

Lieder die voor ons klingen. En zoals ik al zei, we hebben een paar agendaberichten. 5 september staat het jaarlijkse terrasconcert van die lustigen Brüder weer op de kalender. Vanaf 14:00 vindt dat plaats bij Botego Herberg het Loon in Waalderen. Op zaterdag 12 september zullen de Sporkermuzikanten hun 50-jarig jubileum vieren met een open air. Om 14:00 opent Fanfare Orkest Juliana uit Uddel het festival met marsmuziek en herkenbare muziek. Verder op het programma Die Blechbulten, een kleine kapel uit Noord-Rijn-Westfalen. Grote liefhebber van de Böhmische en Egelander muziek. Zij worden al 30 jaar bijgestaan met advies van Herman Engelbertink. Uiteraard de Sporkermuzikanten zelf. Een kapel met Böhmische en Egelander muziek. En als hoofdgast Soutbraas uit Italië. Een kapel in kleine bezetting. Goed geschoolde muzikanten die hun muzikale carrière in de wereld der blaasmuziek hebben gevonden. Onder andere op het Woodstock der blaasmuziek en Blechlawine. Ze hebben dan ook veel eigen composities op het repertoire staan. Het adres waar dit allemaal plaatsvindt is de Dinxperloestrasse 342 in Bocholt, een Sporkerzaal. En dat is net over de grens bij Dinxperlo. En heeft u ook wat voor de agenda, is de beste blaaskapellen, en wilt u dat wij dat vermelden, stuur ons eventjes een mail. En die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van een lustige Heinrich. Het mag ook per telefoon. En daar is ook tevens onze WhatsApp. En daar kunt u de hele avond gebruik van maken. En als u dan belt, krijgt u Dick aan de telefoon. Maar nogmaals, het telefoonnummer en tevens onze WhatsApp. En dat nummer is 0314-377-970. Ja, we gaan verder met muziek. Dan gaan we eventjes naar de Steiermark. En dan heb ik over de Gromban Blues met lustige Burschen.

Die lustige Burschen was een mooie compositie van Robert Peyer. Die Herkelshuizer muzikanten onder leiding van Rudy Fischer. En de Rudy Fischer die schreef ook de volgende wals, die Altenleut.

Christoph Kleighoff und seine Blaskapelle. Keine stille Stunde. We blijven weer in Nederland. We gaan naar het plaatsje Heijen in Limburg. Die originaal Maastaler. Deine Augen, sie sagen ja.

Die originaal Maastaler waren dat. Naast kapel Mistrinanka doen we met een mooie sujetska van Miloslav Kolstrunk. Moravske snee, oftewel de Moravische dromen.

Ja, mooi klanken van Blaaskapel Mistrinanka, Moravska Sni, ofwel de Moravische Dromen. Peter Kamens, onze goldene egel, en met die Draaidörfer Polka.

Ja, Peter Kamens, Unsijne Goldenen Egeländer. De laatste voor de klok van 9 uur, die hoort u alweer op de achtergrond. Een mooi Oberkleinen nummer is dat, van die lustige Oberkleinen met Polka Fest.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de

0: regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
1: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
2: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
1: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, daar zijn we weer. In de tweede uur Loestige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En we begonnen dit tweede uur met een mooie mars Obrigado, oftewel bedankt, of dank u wel. En gespeeld door die Scherzachtaler blaasmuziek. Een van de vele mooie composities van Norbert Gelle. Die Innsbrucker Böhmische onder leiding van Norbert Rabanzer. Op de CD Sternenbeelden staan ook composities op van deze Norbert Rabanzer. Zoals ook deze Was für ein Tag beim Rätl.

Ja, was voor een taak bij een retail. Gespeeld door die Innsbrucker Böhmische. En dat komt allemaal van hun nieuwste cd, Sternenbeelden. We gaan naar Baskapel Moravienka. Een nummer van Vladimir Pfeffer, de Mandelpolka.

Igor und seinen Oberkleiner. We blijven weer in Nederland. We gaan naar Boven Leeuwen. Een mooi plaatje is dat. In de Betuwe. En daar vandaan komt die Rijfholskapelle. En die hebben een mooi nummer van Jurgen Bollin, Windrozen.

Dat waren de klanken van die Rijfholtskapelle, het nummer Windrozen. Laatste kapelle, Tuforanka, Naroslu, Zenu, oftewel, vaarwel.

Ja, Blaaskapelle Tufaranka met een prachtige compositie van Bohemir Kamenik Naroslu Sinu. Oftewel, vaarwel. Maar wij gaan er een half uurtje door. De Blaaskapel onder leiding van Willem-Jan Joling ben onze muziek.

Ja, de Barrechtkapel die dit jaar hun 60-jarig jubileum viert, wen onze muzikanten spelen. De Jochberg muzikanten noemen we, een nummer van de beide Jiri's, Jiri Tesarek en Jiri Helan, de Jani Polka.

Ja, de Jochberg muzikanten onder leiding van Ferdinand Albrecht. De Don Bosco muzikanten uit Bamberg onder leiding van Thomas Wolf. Für unsere Boa.

Ja, een mooie polka potpourri was dat van Blaaskapel Veselka. En dat was de laatste weer voor vanavond, luisteraar. Dat betekent dat het weer opgeeft. 2 uur lang lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Mijn naam is Henk Vrugging en ik werd vanavond weer bijgestaan door een man achter de knoppen, Dick Kleingeltink. We hopen dat u weer met veel plezier hebt geluisterd. Wij tweeën hebben het vanavond weer met heel veel plezier gedaan hier in de studio bij Radio Ideaal. Bedankt voor uw aandacht. Nog een fijne voortzetting van deze avond. En graag tot volgende week. Bis bald. Auf Wiedersehen.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.